0: vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. Dit was

0: like that Sambo Sam.
1: De headlines uit het nieuws. De regionale hittegolf in het zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezinghi voor de Zuidkust. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.
1: Dit

0: zorgen en pijn.
1: De headlines uit het nieuws. De regionale hittegolf in het Zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezingi voor de Zuidkust. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.

0: de headlines uit het nieuws. De regionale hittegolf in het zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruit gaan boeken. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden een overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden.
1: De

0: zijn de headlines uit het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle. Vanmorgen gaat het waterschap het gebied verder onderzoeken. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad beging. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïnse vliegtuig in Leipzig. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farai in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden een overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle. Vanmorgen gaat het waterschap het gebied verder onderzoeken. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad beging. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïnse vliegtuig in Leipzig. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zadibayon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in de noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een brand op de bovenste verdieping van de flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is 1 persoon overleden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nonthaburi school bij Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. De brandweer heeft de duinbrand bij Ouwedorp onder controle. Vanochtend gaat het waterschap verder controleren. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11:00 s'avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nontaburi school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:45 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 vlakbij Manila. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is 1 persoon overleden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nonthaburi school bij Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De ASN-bank boekt in het eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: ASN boekte in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro. Een stijging van 26%. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond bevatte toch geen munitie. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 vlakbij Manila. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Paris Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Later Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. ASN boekte in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond bevatte toch geen munitie. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreken. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in de noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijzen opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost 2,54 euro. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen.

0: de headlines uit het nieuws. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.

0: de headlines uit het nieuws.
1: In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt, dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

1983, de muziek van The Space Monkey. Can't Stop Running, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom. Fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering hier van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Zo met deze. De 2026 single van Paul McCartney. Days We Left Behind.

0: Still Rock Zone, hè? Paul McCartney en zijn nieuwe plaat Days We Left Behind. Dit gezegd hebbende gaan we wel terug naar het tijdperk waar Paul McCartney ook al actief was. En dat gaan we doen met wat wij dan noemen...
1: Oude Meuk!
0: 1969, dit is Banshee. And the Train of Life.

0: Joost, de muziek uit het lang vervlogen verleden. Banshee was dat uit 1969 en een nummer met de titel Train We of Life.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2004 met Cedar en Amy Lee. Broken.

0: 2004, muziek van Cheater en Amy Lee. Dit was Broken.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Springen we naar 2018 met Lady Gaga. Always remembers this way.

0: En dat was Lady Gaga, Always Remember Us This Way, 2018 muziek. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier van Downtown Mystic. Way to Know.

0: Ja, duidelijk. Downtown Mystic was dit met een nieuwe plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 1998 met Nederlandstalige muziek van Replay. Kijk om je heen.

0: versie van Replay terug naar het jaar 1998.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Jazeker, met de muziek van 1972 gaan we op naar het half uur. Dit zijn de Les Humphrey Singers. Old Man Moses wordt bezongen.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent. Lekker

Inderdaad, 1987, Freddie Mercury, zanger van Queen, ditmaal een keer solo en The Great Pretender. We stappen weer naar 2026 met muziek van Olivia Rodrigo. Stupid Song.

0: De muziek van Olivia Rodrigo, Stupid Song, zo heette het nummer.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan weer terug in de tijd, 1964. The Fabulous Four, The Beatles en A Hard Day's Night.

0: En dat was het. De muziek 1964. The Beatles, A Hard Day's Night.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Hoppen we naar 2008 met Alan Clark. Een rustig plaatje. Fell in Love.

0: De muziek van Alan Clark. 2008 kwam het uit. Fell in Love. En het kabbelde rustig voort.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard het ook voor u. Nieuwe werkje van Bailey Perry. The Villain.

0: Nieuwe plaat van deze Bailey Perry, de villain, zo heette het.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellen, Midi.
0: Naar 2012 met Bruno Mars. When I Was Your Man.

Ja, plaat wat ook alweer in de categorie oude meuk valt. Hè? Deze van Bruno Mars, 2012. When I Was Your Man. Toch een lekkere plaat om weer in het programma te laten horen. Hè? We zitten wel in ieder geval aan het eind van het programma alweer. Dus je lang bond weer op uw radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageer ik aan de mag. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1977. Peter Koelewijn, je wordt oude papa. Nou, geldt voor mij ook hoor. Daarna een nieuw werkje van Maurice Monet, Le Soleil d'été. En voor zover nog tijd hebben we vul hem op met de makkers uit 1972 en de zomerzon. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent.
4: Achtung! Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
5: Opgepast, blijven zitten alstublieft. Attention, hands back. Safety bars are coming down.
4: Sicherheitsgurte annehmen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
6: This is Rob de Graaf with Club 45.
4: Achtung, wir starten.
7: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
8: Club 45.
9: 5, 4, 3.

nacht, goede, weet ik van wat, goede vrijdag. Nee, het is ook geen goede vrijdag. Nou ja, weet je, het is vrijdag en dat betekent gewoon Club 45. En eigenlijk vind ik het gewoon altijd een goede vrijdag, want dan is altijd Club 45. Zo, het is warm in de studio, het is warm buiten, het is overal warm. Het is gewoon zomer en dat betekent gewoon lekkere zomerse plaatjes. Dus ik dacht, weet je wat, we beginnen met de Summer Train, want de Summer Train die dendert maar voort. En ja, Club 45 eigenlijk ook. Ja, we gaan trouwens op met de 400ste uitzending al bijna. Oh! Het is Gloria Estefan.

0: Club 45. Ik dacht, ik ga nou eens even lekker niks zeggen. Want iedereen weet dat het vrijdag is. En hebben ze van, nou ja, hebben die gekke vent weer ook al, die Rob de Graaf. Ja, Club 45. Het is vrijdag. Iedereen weet dat het vrijdag is. Het is warm. Waarom zou je moeten weten dat het vrijdag is? Nou, heel simpel. Eigenlijk hier in het noorden van Nederland, daar is het vrijdag. En dan begint de zomervakantie. Ja. Ja, de scholen die hebben officieel zomervakantie hier in het noorden. Zijn voor mij de eerste. Ja, lekker puur. Maar ik weet niet zeker, misschien heb jij ook al vakantie. Maakt me niet uit. Als je vakantie hebt, geniet ervan in ieder geval. Daar gaat Tom. Het is vrijdag, zet hem lekker aan. Oh. En we gaan lekker gekke dingen doen. Ja, echt. Had ik al verteld dat het zwembad hier bij de studio een temperatuur heeft van 32 graden.
1: Club 45.
0: Ja, echt absurd.

0: Goed, vrijdag is aan. Ik ben aan. Iedereen is aan. Ben jij aan? Ja, tuurlijk ben je aan. We gaan een beetje herrie maken.
1: Ja, kom op.
0: Ja, normaal doen we het eerste uur rustig, maar het is gewoon lekker warm. Dan mag het gewoon. En lekker herrie op de radio.
1: Ja, kom.

Een lekker relaxte versie van Bob Marley en de Wailers. Shot the Chef. Je komt eigenlijk helemaal tot rust eigenlijk, hè? Ja. Heerlijk. Ik heb de rockplaat ook al klaarstaan. Ik weet het, ik ben een beetje te vroeg, 10 minuten te vroeg, maar toch, ik heb hem al klaarstaan. Ja, ik ga niet zeggen welke, dat hoor je zo wel, maar het heeft er met hot te maken. Ja, dat wel. En ik heb nog iets met hot. Hot in the city. Want ja, het schijnt zo te zijn, hè. In de steden schijnt het gewoon minstens 10 graden warmer te zijn dan in het land daaromheen. Ja, en hebben we nog steeds niet door dat we inderdaad geen bomen moeten kappen, maar bomen moeten plaatsen. Grasveldje, maar vooral bomen en struiken. Want dan wordt het in die steden wordt het gewoon een stukje relaxter eigenlijk. Weet je, de temperatuur die gaat omlaag en zo. En dat begrijpen we nog steeds niet, want we halen nog steeds die mooie bomen om en zo. Ja, dat vind ik jammer. Ja, ook buiten de steden trouwens.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In Chicago vonden agenten donderdag 57 ernstig ontbonden lichamen in een uitvaartcentrum zonder koeling. De lichamen waren slecht bewaard.
2: Douane vond zondag 800 kilo cocaïne in kassavermeel in Amsterdamse haven. Waarde ruim 30 miljoen euro. Onderzoek loopt.
3: Spaanse politie pakt 78 leden van groot smokkelnetwerk. Ze smokkelden drugs, wapens, criminelen en 2000 migranten. Ze verdienden 24 miljoen.

0: miljoen euro.
1: Een 14-jarige schoot 5 docenten en zijn grootouders dood in Nontaburi, Thailand. Premier Anutin kondigt strengere wapenwetten aan. Kijken we nog even naar het weer.
2: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
1: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij Radio Excellent.
5: Rob DeGraff plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
6: With the speed of an old vinyl record.
5: 45 RPM. Club 45.
7: De rockschijf van dit uur.
8: Ik zei net dat ik al 10 minuten geleden al klaargelegd. Hotshot van Herman Brood.
7: Zet je radio keihard.

Love. Slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

Lekker een mooie rustige plaat, hè? Desecration Smile van de Red Hot Chili Peppers. Maar de Red Hot Chili Peppers had je vast wel herkend natuurlijk. Ja, ik zit me eventjes af te vragen. Hè, zal ik nou wat sneller gaan draaien weer? Omdat het natuurlijk, ja, het is natuurlijk zomer, hè. Of zal ik nog even een rustig plaat draaien? Ik dacht van, 's winters, dan ben je blij eigenlijk dat het gewoon een beetje, dat je dan iets warms krijgt te drinken, weet je. Maar drink jij zomers nou iets warms? Drink je vaak vol thee? Ik wel trouwens, maar niet heel vaak. Ik hou ook voor koude drankjes. Terwijl 's winters eigenlijk net andersom. 'S winters dan zou ik echt wel hete drankjes. Zoals hot chocolate. Ja, hot chocolate, dat zou ik toch wel. Dat lust ik wel. Warme chocolademelk. Zonder slagroom, want ik hou niet zo van slagroom. Maar ik moet er niet aan denken. Zomers met dit weer, weet je wel. Dat het dan 25 of 20 graden is. Boven de 20, zal ik maar zeggen. En een warme chocolademelk. En er zijn toch mensen die doen dat, hè? Ja, serieus. Die drinken warme chocolademelk als het buiten inderdaad warm is. Ik denk zoiets van, daar word je toch hartstikke misselijk van. Ik wel, een warme thee, dat vind ik wel lekker dan. Heerlijk, ja, dat wel.

0: Wat een zomer!
1: Wat een zomer!
0: U luistert naar Club 45 met de mooiste muziek op 45 toeren.

0: is echt zo'n plaat, hè, die je altijd in de sportschool hoort. Ja, dan word je, ja, op een of andere manier moet je daarvan nou, van verkoud naar warm gaan of zo. Maar dat hoor je al een paar jaar eigenlijk gewoon in alle sportscholen hoor die draaien. En eigenlijk snap ik dat wel. Ja, Katy Perry. Maar ja, hij is hier. Ja, die one and only Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal. Dus ga maar gauw je gang. Dan kan ik even je luchtje gaan scheppen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Soms loop ik rustig door het bos. Tussen de enorme bomen probeer ik een beetje tot rust te komen, maar dat lukt lang niet altijd. Elke keer gebeurt er wel weer iets vreemds. Laatst leek het net alsof ik een schim zag terwijl ik door het bos liep. Het was de schim van een vrouw. Zodra ik haar zag, probeerde ik ongezien dichterbij te komen, terwijl ik ondertussen mijn blik niet van haar kon afwenden. En toen hoorde ik ineens haar stem mijn naam roepen. Het was net of dat donkere bos plotseling tot leven kwam. Bovendien weerkaatste de boom het geluid, zodat haar stem nog een paar seconden nagalmde. Ik kreeg er een vreemd gevoel door. Toen ik haar stem nog een keer of twee hoorde, begon ik bijna automatisch te rennen. Steeds harder en steeds dieper dat donkere bos in. Na een paar honderd meter bleef ik plotseling stilstaan. Bijna buiten adem keek ik om me heen en ik zag alleen nog maar bomen. Die vrouw was nergens meer te bekennen en ik had geen flauw idee waar ik precies was. Ik was verdwaald en stond helemaal alleen in dat grote bos. Ineens realiseerde ik me dat die vrouw er nooit geweest was. Dat kon haast niet anders. En toen bedacht ik me dat me dit in het dagelijkse leven ook allemaal overkomt. Ik jaag voortdurend dingen na die onbereikbaar zijn. En daardoor raak ik alleen maar meer verstrikt in mijn eigen chaos. Dat drong pas tot me door toen ik verdwaald was. In dat donkere bos.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaaft de controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hit na hit en volop gezelligheid. Dag in dag uit bij Excellent. 5, 4, 3, 2,
4: 1, 0. Club 45. Het tweede uur alweer, jawel. En het is vrijdag en dat betekent Club 45. En de mooie muziek en zo mooie plaatjes.
5: Hallo.
4: Hey, hallo, daar zijn we weer. Het tweede uur dus, hè?
6: Rob de Graaf.
4: Maar dat had ik al gezegd. Wat denk je van deze? De Doobie Brothers. Long Train Running. Dat is echt een plaat dat ik dacht van die ga ik nu draaien. De temperatuur is goed, de tijd is goed, de dag is goed. Het is gewoon helemaal goed.

Ik dacht, ik heb een nieuw onderwerp voor de tweede uur eigenlijk. Ik bedoel, we begonnen met Long Train Running. Ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon allemaal treinen achter elkaar draaien. Ja, het is één grote lange trein met warm weer, mooi weer. Af en toe een regenbuitje, een onweersbuitje. Maakt allemaal niet uit. Het is zomer en dan kan het gewoon. En wat denk je van deze bijvoorbeeld? Clint Eastwood en General Saint, die hebben iets van Stop That Train gemaakt. En dan de 12-inch versie. Moet je opletten, deze is zo mooi.

0: train.
1: Ja, de zomertrein. Want die dendert natuurlijk ook lekker voor de Sandy Coast. En dan hebben we ook nog iets met coast en kust te maken. In ieder geval het strand natuurlijk. We gaan allemaal in ieder geval toch wel een keertje naar het strand deze zomer. Ja, ja, sowieso. Maar hebben we die zomertrein hebben gehad. En we zijn uitgestapt op het station. En dan kunnen we twee dingen doen. Dan kunnen we de last train to London nemen. Of de midnight train to Georgia. En ik dacht, weet je wat? We nemen eerst maar eens de midnight train to Georgia. Ja. Er zijn best wel heel veel treinen zijn er waar je heen kan. Hè? De midnight train to Georgia en naar Londen en zo. En er zijn nog veel meer. Als je een beetje verdiept op treinen, dan zijn heel veel nummers zijn er met treinen. Ja, echt. We hebben trouwens het volgende half uur hebben we ook nog de party train.

Fast Train to London, ELO, Electric Light Orchestra. En als je die laatste trein gemist hebt, dan heb je natuurlijk een probleem, hè? Want dan kan je niet weg. Kan je niet op vakantie, kan je niet naar huis, kan je niet naar je werk, weet ik veel wat. Nou ja, de laatste trein, nou, dan moet je wel heel laat gaan werken. Dat kan natuurlijk wel. Ga je misschien ook wel heel laat op vakantie of zo. Hé, hey, weet je wat, we gaan eventjes wat anders doen. Eventjes een jingeltje. We gaan de zomerzingel weer van Club 45 draaien. En dat is ons live lied en dan gaan we allemaal even meezingen. Ja toch, kom op, daar komt-ie. 1, 2, 3.

zetten. Maar we moeten eventjes opschieten trouwens. Ja, want de trein die komt eraan. The train is coming. UB40. Ga kijken of ik een uur lang treinen kan draaien. Plaatjes over treinen. Plaatjes met treinen. Plaatjes

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Chicago vonden agenten donderdag 57 ernstig ontbonden lichamen in een uitvaartcentrum zonder koeling. De lichamen waren slecht bewaard. Een 25-jarige Nederlander is in Oujda opgepakt door Marokkaanse autoriteiten. Hij wordt verdacht van drugshandel en ontvoering. MIVD-directeur Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met privégegevens. Na vragen werd het account privé gezet. De AEX sloot vrijdag lichtlager op 1111,47 punten, net onder het record van dinsdag. SBM Offshore daalde 7,7%. Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hier geniet je van elk moment. Niet voor niets zijn wij.

0: Radio Excellent.
1: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s, and the 90s.
2: With the speed of an old vinyl record.
1: 45 RPM. Club 45.
3: De rockschijf van dit uur.
4: We blijven in het thema train. En wat denk je van de Quatrain van Jethro Tull?
3: Zet je radio keihard.

0: Clarksville. Ja, zullen we dat doen? Of ik heb geen idee. Hey, we gaan heel langzaam gaan we het tempo een beetje opvoeren. Het is natuurlijk het laatste half uurtje van 2 uur. En dat betekent altijd dat er wat snelheid in gaat komen. We gaan beginnen met de Disco Train. Want we houden het onderwerp natuurlijk als trein, hè? Ja, deze.
1: Hey, you.
0: Ja.
1: This is Dance Reaction.
0: Ah, ja. Dance Reaction. Disco Train.

Club 45. De start van je weekend.

En de trein die dundert naar door hier bij Club 45. Jawel. De Last Train to Trans Central. We hebben heel veel Last Trains gehad. En een uur lang treinen. Alleen maar het woordje train eigenlijk. Er was één uitzondering. Ik heb laten. Ja, de groep Train heb ik net gedraaid. Maar goed, dat was hiervoor. Maar er was het woordje train zat er gewoon in. En het was gewoon een mooie plaat eigenlijk. En ik heb deze gevonden. Denk in de Moving Train. Voor hierna heb ik Last Train to Paradise en daarna Suburban Train. Dus blijf luisteren, hè, want het wordt nog steeds mooier.

0: een uur lang plaatjes over treinen. Ja, oh, mooi hè. Hiervoor hadden we Quasar. Last Train to Paradise. Dit is Tiësto, Suburban Train. En we eindigen met de Night Train van Kadok. En ik moet afscheid nemen. Jawel, zijn we allemaal aan boord? Want we gaan nog één ritje maken. Ja, iedereen aan boord? Oké. Hey, ik zou zeggen, heel goed weekend. Geniet van de warmte, geniet van het weer, geniet van alles, geniet van elkaar, geniet van de buren, die het niet vergeten natuurlijk. Geniet van de supermarkt, want daar hebben ze allemaal lekkere dingetjes. En geniet van jezelf. Tot volgende week.
1: Club 45. Train.

0: is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijn is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten.
1: Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hoge Rechtshof kan stappen.
2: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws. MIVD-directeur Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met privégegevens. Na vragen werd het account privé gezet. Spaanse politie arresteert 78 leden van een groot smokkelnetwerk via westelijke Middellandse Zee. Ze verdienden 24 miljoen euro. In Chicago vonden agenten donderdag 57 ontbindende lichamen in een uitvaartcentrum. Koeling ontbrak, meldt de politie. Een hof in Washington heeft de bouw van Trumps balzaal voorlopig stilgelegd. Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

It's

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenitz, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws. NIVD-directeur Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn thuisadres en vakanties zichtbaar. Het account is nu privé. In Chicago vond de politie donderdag 57 ontbindende lichamen in een uitvaartcentrum zonder koeling. Omwonenden klaagden over stank. In de nacht van donderdag op vrijdag vlogen onbemande drones boven Mechenice bij een Duits militair complex met Patriot-raketsystemen. De Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainment nieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenberaden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie natuurlijk tot met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. We sluiten de dag af met een gezellige prijzenparade. Een spelelement vol muziek, verrassing en natuurlijk de grootste hits. Luister goed, denk mee en maak kans op een leuke prijs. Zet het volume wat harder, zing gezellig mee en doe vooral mee met de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is... Hier zijn drie leuke meerkeuzevragen die goed meer passen bij de Hollands muziekprogramma. Welke artiest scoorde de hit met Leef? Is dat Jan Smit? Is dat André Hazes junior? Of is het André Hazes zelf? Als jij dat weet, stuur dan je antwoord naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. En natuurlijk wel natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Welke artiest scoorde de hit Leef? Is dat Jantje Smit, Jan Smit? Is dat André Hazes junior of is het André Hazes senior? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. Met je naam, je telefoonnummer, het adres waar we het allemaal heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke artiest scoorde de hit Leef? Is dat Jan Smit? Is dat André Hazes junior? Of is dat André Hazes senior? Studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent. Het is weekend en het weekend is begonnen. En dat betekent dat veel mensen tijd voor ontspanning. Een avondje bioscoop is daardoor natuurlijk de perfecte keuze. Er draaien weer prachtige films op het grote doek. En wij zetten drie absolute aanraders voor je op een rijtje. Dit is de Radio Excellent bioscoopagenda. We beginnen met de Odyssey. Onze eerste tip is meteen een van de grootste bioscoophits van dit moment. De Odyssey. Regisseur Christopher Nolan brengt het eeuwenoude verhaal van Odysseus op spectaculaire wijze tot leven. Na de Trojaanse oorlog begint een gevaarlijke reis terug naar huis, waarbij hij oog in oog komt te staan met mythische monsters, verraderlijke goden en levensgevaarlijke uitdagingen. Een meeslepend avontuur dat je van het begin tot het eind in zijn greep houdt en dankzij de indrukwekkende beelden helemaal tot zijn recht komt op een op de grote bioscoopagenda. Dan hebben we Jurassic World Rebirth. En ben je er meer voor in voor actie en spanning, dan is Jurassic World Rebirth de film voor dit weekend. Een expeditie naar een verlaten eiland loopt volledig uit de hand wanneer de prehistorische roofdieren opnieuw de jacht openen. De spectaculaire effecten, bloedstollende achtervolgingen en adembenemende actiescènes maken dit een film die je niet snel zult vergeten. Dan Vaiana. Ga je met het hele gezin op pad, dan is Vaiana een uitstekende keuze. In deze prachtige live actie action versie gaat Vaiana opnieuw de oceaan op voor een avontuurlijke reis vol humor, bijzondere ontmoetingen en natuurlijk bekende Disney magie. Een film die jong en oud weet te raken. Een garantie voor een heerlijke middag of avond uit. En dit was de Radio Excellent bioscoopagenda. Voor welke film je ook kiest, wij wensen je een heel veel kijkplezier. Geniet van de grote doek en de geur van de popcorn en een paar uur heerlijke entertainment. Luister verder nog naar...

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: MIVD-directeur Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met privégegevens. Na vragen werd het account privé gezet.
2: Saudi-Arabië, Turkije en Pakistan sluiten defensiepact tegen aanvallen. Reactie op Iraanse dreiging en anti-Israël sentimenten na 7 oktober.
3: Een Belgische duiker heeft uit een scheepswrak voor de kust van Dover een Guinness-fles uit 1864 opgedoken. De KU Leuven en de Ierse brouwerij willen de inhoud onderzoeken.
4: Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst daarop komt, is nog niet bekend.
5: Kijken we nog even naar het weer.
6: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
9: Nieuw in de spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee met een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Ja, we hebben gaan kijken. Wat heb je dat nou ook? Dat je even snel de weersverwachting op je telefoon checkt. En dat je een half uur later ineens weer naar een video zit te kijken van een kat die piano speelt. Je bent niet de enige. We worden in Nederland knettergek van al ons schermtijd. Maar er is een tegenbeweging die op dit moment keihard groeit in ons land. De low-tech living. We ruilen de allernieuwste snufjes massaal in voor de ouderwetse alternatieven. Misschien heb je het al gemerkt in je omgeving. De offline zondag is weer helemaal terug. Mensen leggen hun smartphone een hele dag in de la en kopen weer een aardige of weer een analoge wekker voor op hun nachtkastje. Waarom? Om die constante stroom aan prikkels en notificaties te blokkeren en weer echt rust te vinden. En dat gaat best ver. In de Randstad poppen er clubs op waar je alleen nog binnen mag als je je telefoon bij de deur inlevert. En wat dacht je van de platenspeler en de papieren agenda? Die vliegen de winkels uit. Zelfs de domme telefoon, de ouderwetse Nokia, zonder internet waarmee je alleen kunt bellen en sms'en, is onder Nederlandse twintigers ineens een gigantisch statussymbool. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Zo zou je het overleven, een dag helemaal zonder WhatsApp, mail of social media? Of krijg je het idee alleen al een acute stress? Laat me het weten via

Studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. En schrijf eens op wat jij of jij zou overleven een hele dag zonder WhatsApp, mail of social media. Lukt dat? Dat horen we graag van je. Studio@excellentfm.nl. En dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag. Je hoort het hier bij Radio Excellent.

0: Excellent! Rob Holland. Ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij een muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga er lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Tijd voor een snelle duik in de wereld van de sterren, waar het gonst van de geruchten in medialand. Het management van Marco Borsato heeft met klem alle geruchten over de vermeende muzikale comeback ontkend. Er gingen verhalen dat de zanger in stilte aan een terugkeer werkte, maar zijn team laat weten dat daar niets van klopt. Wel moet hij in november opnieuw voor de rechter verschijnen. Desondanks kan hij rekenen op trouwe steun. Johnny de Mol liet deze week weten zijn goede vriend onvoorwaardelijk blijven steunen door dik en dun. Ondertussen raakt televisiekijker Nederland maar niet uitgesproken over de grote zomerhit Bed en B&B vol liefde. Er is namelijk een gigantisch plot twist. Totaal onverwachts heeft een negende B&B-eigenaar haar intrede gedaan in het programma om de liefde te vinden. De kijkers thuis zitten op het puntje van hun stoel en de sociale media ontploffen. Vooral kandidaat Eline houdt de gemoederen flink bezig nadat ze in de uitzending openhartig haar aangrijpend verleden deelde over het verlies van haar grote liefde. En we sluiten af met een flinke dosis gezelligheid, want de familie Bauer is in de wolken. Frans en Magriska zijn onlangs voor het eerst opa en oma geworden en baby Bauer bracht deze week een uitgebreid bezoek aan zijn trotse grootouders. En we zagen zanger Mart Hoogkamer stralen. Hij verraste zijn fans door een officieel liefdesduet uit te brengen met zijn vriendin Jennifer. En dit was het dan, het entertainment nieuws voor vandaag. Je hoort het hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. En heeft hij ook nog leuke tips voor ons? Of dat we denken van ja, dat zouden we eens moeten doen. Nou, kijk in ieder geval vanavond of morgen weer naar B&B vol liefde. Want dat zit natuurlijk in ons blokje nieuwsitems over de televisieprogramma's. Ja, we gaan door met muziek.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's vanmorgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 14 augustus. Het weekend staat weer voor de deur. De tv-gids voor deze vrijdag luidt natuurlijk de zaterdagavondvrijheid in. Om stipt 8 uur start de avond natuurlijk op NPO 1 met het vertrouwde 8 uur journaal. Zodat je direct op de hoogte bent van al het nieuws van deze dag. Schakel je liever over op een scherpe achtergronden en diepgaande journalistiek, dan zit je op NPO 2 natuurlijk weer gebakken met Nieuwsuur. En voor wie zin heeft in een rauwe docu of liefst lekker een buitenlandse hitserie wil bingen, is NPO 3 de hele avond de ideale plek. Dan snel door de commerciële zenders, want de vrijdagavond, de strijd om de kijkers is moordend. En let op, want je favoriete B&B-houders hebben vanavond een snipperdag. Geen B&B vol liften, liefde dus op RTL 4, maar in plaats daarvan schuif je om 8:30 aan voor een gloednieuwe spectaculaire spelshow of spelavond vol entertainment voor het hele gezin. De concurrentie zit ondertussen niet stil. Op SBS 6 zit Johnny de Mol om 9:30 natuurlijk weer live klaar met de grote weekafsluiting van de Oranje Zomer. Het praatprogramma met scherpe meningen, actuele gasten en natuurlijk wekelijkse media-analyse van Victor Vlam om deze week mee af te ronden. En wie tussendoor zin heeft in een harde spraakmakende reality, stapt natuurlijk over naar RTL 5. Voor een flinke dosis Hollywood op vrijdagavond hoef je natuurlijk gelukkig ook niet te zoeken. Op net 5 zwemmen je rond 8:30 heerlijk de weekend in met een romantische comedy. Mag het voor jou al iets ruiger met snelle achtergronden, spierballen en harde actie? Schakel dan over naar Veronica, want daar staat een loeistrakke actiefilm op het programma. En mocht je het allemaal wel eens gezien hebben, zet dan naar even langs SBS 9 voor een heerlijke filmklassieker om je vrijdagavond ontspannen mee af te sluiten. Keuze genoeg dus voor deze vrijdagavond. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw plannen. Ga je het weekend relax inluiden met een goede film Veronica? Stem je af op scherpe discussie bij Johnny in de Oranje Zomer. Stuur dat even door naar studio@excellent.nl.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Spanje introduceert grenscontroles voor reizigers afkomstig uit Italië. Als directe reactie op vergelijkbare maatregelen die Rome eerder instelde voor Spaanse reizigers. Italië nam die beslissing nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclaven Ceuta, gelegen in Noord-Afrika, wisten binnen te dringen. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie gisteravond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 al serieus worden beschouwd. Twee dijken bij Hoogmade en Reewijk worden versterkt. Een hof van beroep heeft Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Volgens 2 van de 3 rechters is eerst goedkeuring van het congres nodig. Trump wil de zaak binnen 2 weken aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Goedenavond, dus weekend begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainmentnieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie natuurlijk tot en met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

0: Goedenavond muziekliefhebbers en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. We sluiten de dag af met een gezellige prijzenparade. Een spelelement vol muziek, verrassing en natuurlijk de grootste hits. Luister goed, denk mee en maak kans op een leuke prijs. Zet het volume wat harder, zing gezellig mee en doe vooral mee met de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is... Hier zijn drie leuke meerkeuzevragen die goed meer passen bij de Hollands muziekprogramma. Welke artiest scoorde de hit met Leef? Is dat Jan Smit? Is dat André Hazes junior? Of is het André Hazes zelf? Als jij dat weet, stuur dan je antwoord naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. En natuurlijk wel natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Welke artiest scoorde de hit Leef? Is dat Jantje Smit, Jan Smit? Is dat André Hazes junior of is het André Hazes senior? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer, het adres waar we het allemaal heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke artiest scoorde de hit Leef? Is dat Jan Smit? Is dat André Hazes junior? Of is dat André Hazes senior? Studio@excellentfm.nl.
1: They fought the longest war in American history.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent. Het is weekend en de weekend is begonnen. En dat betekent dat veel mensen tijd voor ontspanning. Een avondje bioscoop is daardoor natuurlijk de perfecte keuze. Er draaien weer prachtige films op het grote doek. En wij zetten drie absolute aanraders voor je op een rijtje. Dit is de Radio Excellent bioscoopagenda. We beginnen met de Odyssey. Onze eerste tip is meteen een van de grootste bioscoophits van dit moment. De Odyssey. Regisseur Christopher Nolan brengt het eeuwenoude verhaal van Odysseus op spectaculaire wijze tot leven. Na de Trojaanse oorlog begint een gevaarlijke reis terug naar huis, waarbij hij oog in oog komt te staan met mythische monsters, verraderlijke goden en levensgevaarlijke uitdagingen. Een meeslepend avontuur dat je van het begin tot het eind in zijn greep houdt en dankzij de indrukwekkende beelden helemaal tot zijn recht komt op een op de grote bioscoopagenda. Dan hebben we Jurassic World Rebirth. En ben je er meer voor in voor actie en spanning, dan is Jurassic World Rebirth de film voor dit weekend. Een expeditie naar een verlaten eiland loopt volledig uit de hand wanneer de prehistorische roofdieren opnieuw de jacht openen. De spectaculaire effecten, bloedstollende achtervolgingen en adembenemende actiescènes maken dit een film die je niet snel zult vergeten. Dan Vaiana. Ga je met het hele gezin op pad, dan is Vaiana een uitstekende keuze. In deze prachtige live actie action versie gaat Vaiana opnieuw de oceaan op voor een avontuurlijke reis vol humor, bijzondere ontmoetingen en natuurlijk bekende Disney magie. Een film die jong en oud weet te raken. Een garantie voor een heerlijke middag of avond uit. En dit was de Radio Excellent bioscoopagenda. Voor welke film je ook kiest, wij wensen je een heel veel kijkplezier. Geniet van de grote doek en de geur van de popcorn en een paar uur heerlijke entertainment. Luister verder nog naar Radio

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië als reactie op Italiaanse maatregelen tegen Spaanse reizigers. Gisteravond hield politie 6 verdachten aan in Den Haag bij drugsonderzoek. Drugs werden in Duindorp in beslag genomen en vernietigd. Door droogte zijn bijna 150 scheuren in Zuid-Hollandse dijken gevonden. 2 dijken worden versterkt vanwege ernstige schade. Het Hof van Beroep beval Trump de bouw van een balzaal bij het Witte Huis te stoppen. Trump wil naar het Hoge Rechtshof. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, lifestyle lekker. We nemen jullie mee met een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Ja, we hebben gaan kijken. Wat heb je dat nou ook? Dat je even snel de weersverwachting op je telefoon checkt. En dat je een half uur later ineens weer naar een video zit te kijken van een kat die piano speelt. Je bent niet de enige. We worden in Nederland knettergek van al ons schermtijd. Maar er is een tegenbeweging die op dit moment keihard groeit in ons land. De low-tech living. We ruilen de allernieuwste snufjes massaal in voor de ouderwetse alternatieven. Misschien heb je het al gemerkt in je omgeving. De offline zondag is weer helemaal terug. Mensen leggen hun smartphone een hele dag in de la en kopen weer een aardige of weer een analoge wekker voor op hun nachtkastje. Waarom? Om die constante stroom aan prikkels en notificaties te blokkeren en weer echt rust te vinden. En dat gaat best ver. In de Randstad poppen er clubs op waar je alleen nog binnen mag als je je telefoon bij de deur inlevert. En wat dacht je van een platenspeler en de papieren agenda? Die vliegen de winkels uit. Zelfs de domme telefoon, de ouderwetse Nokia, zonder internet waarmee je alleen kunt bellen en sms'en, is onder Nederlandse twintigers ineens een gigantisch statussymbool. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Zo zou je het overleven, een dag helemaal zonder WhatsApp, mail of social media? Of krijg je het idee alleen al een acute stress? Laat me het weten via studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl en schrijf eens op wat jij of jij zou overleven een hele dag zonder WhatsApp, mail of social media. Lukt dat? Dat horen we graag van je. studio@excellentfm.nl. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag. Je hoort het hier bij Radio Excellent.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga er lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Tijd voor een snelle duik in de wereld van de sterren, waar het gonst van de geruchten in medialand. Het management van Marco Borsato heeft met klem alle geruchten over de vermeende muzikale comeback ontkend. Er gingen verhalen dat de zanger in stilte aan een terugkeer werkte, maar zijn team laat weten dat daar niets van klopt. Wel moet hij in november opnieuw voor de rechter verschijnen. Desondanks kan hij rekenen op trouwe steun. Johnny de Mol liet deze week weten zijn goede vriend onvoorwaardelijk blijven steunen door dik en dun. Ondertussen raakt televisiekijker Nederland maar niet uitgesproken over de grote zomerhit Bed & B&B Vol Liefde. Er is namelijk een gigantisch plot twist. Totaal onverwachts heeft een negende B&B-eigenaar haar intrede gedaan in het programma om de liefde te vinden. De kijkers thuis zitten op het puntje van hun stoel en de sociale media ontploffen. Vooral kandidaat Eline houdt de gemoederen flink bezig nadat ze in de uitzending openhartig haar aangrijpend verleden deelde over het verlies van haar grote liefde. En we sluiten af met een flinke dosis gezelligheid, want de familie Bauer is in de wolken. Frans en Magriska zijn onlangs voor het eerst opa en oma geworden en baby Bauer bracht deze week een uitgebreid bezoek aan zijn trotse grootouders. En we zagen zanger Mart Hoogkamer stralen. Hij verraste zijn fans door een officieel liefdesduet uit te brengen met zijn vriendin Jennifer. En dit was het dan, het entertainment nieuws voor vandaag. Je hoort het hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. En heeft hij ook nog leuke tips voor ons? Of dat we denken van ja, dat zouden we eens moeten doen. Nou, kijk in ieder geval vanavond of morgen weer naar B&B Vol Liefde. Want dat zit natuurlijk in ons blokje nieuwsitems over de televisieprogramma's. Ja, we gaan door met muziek.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's vanmorgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 14 augustus. Het weekend staat weer voor de deur. De tv-gids voor deze vrijdag luidt natuurlijk de zaterdagavondvrijheid in. Omstipt 8 uur start de avond natuurlijk op NPO 1 met het vertrouwde 8 uur journaal. Zodat je direct op de hoogte bent van al het nieuws van deze dag. Schakel je liever over op een scherpe achtergronden en diepgaande journalistiek, dan zit je op NPO 2 natuurlijk weer gebakken met Nieuwsuur. En voor wie zin heeft in een rauwe docu of liefst lekker een buitenlandse hitserie wil bingen, is NPO 3 de hele avond de ideale plek. Dan snel door de commerciële zenders, want de vrijdagavond, de strijd om de kijkers is moordend. En let op, want je favoriete B&B-houders hebben vanavond een snipperdag. Geen B&B vol liefde dus op RTL 4, maar in plaats daarvan schuif je om 20:30 aan voor een gloednieuwe spectaculaire spelshow of spelavond vol entertainment voor het hele gezin. De concurrentie zit ondertussen niet stil. Op SBS 6 zit Johnny de Mol om 9:30 natuurlijk weer live klaar met de grote weekafsluiting van de Oranje Zomer. Het praatprogramma met scherpe meningen, actuele gasten en natuurlijk wekelijkse media-analyse van Victor Vlam om deze week mee af te ronden. En wie tussendoor zin heeft in een harde spraakmakende reality, stapt natuurlijk over naar RTL 5. Voor een flinke dosis Hollywood op vrijdagavond hoef je natuurlijk gelukkig ook niet te zoeken. Op Net 5 zwemmen je rond 9:30 heerlijk de weekend in met een romantische comedy. Mag het voor jou wat ruiger, met snelle achtergronden, spierballen en harde actie? Schakel dan over naar Veronica, want daar staat een loeistrakke actiefilm op het programma. En mocht je het allemaal wel eens gezien hebben, zet dan naar even langs SBS 9 voor een heerlijke filmklassieker om je vrijdagavond ontspannen mee af te sluiten. Keuze genoeg dus voor deze vrijdagavond. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw plannen. Ga je het weekend relax inluiden met een goede film Veronica? Stem je af op scherpe discussie bij Johnny in de Oranje Zomer. Stuur dat even door naar studio apenstaartje excellent f.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf van de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoeksewaard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij het blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in de

0: is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoeksewaard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi. In